obels op paard niet vet. Stuurden begon maar de gat niet. Nu ze magen verkrent. Zijt die tiet kan we tinken. Schouw in vlammen in hand. Vricht mijn jongen, kom smakken tosken.

Nachten het tjuster. Sculpen in klanken in glazen. De mannen verriet is de takkomst. Van tranen en toeken in hetten.

pot en plantenbak onder het bruin blad van vorig jaar. Een moskie het terug conifeer en een oren mosk vjut van onderen diezelfde conifeer in. Ik zit met de pen in de klauwen wat te betekenen. Het is net de uitvinderij van het wijs nog een ziel die mijn leer inblaast wordt. Net mijn leer er iets verbieden kan, maar dit vehikel dat nu beweegt. Net de test met de egen over wat in de spiegel stiert. Net de haat die het nooit vergriemt, maar het vehikel dat mij net langer bewegen kan. Net het stilsteen of het volzitten bij, het beziekje het beet te krijgen. Net de vertwijfeling die het bezit van mij neemt, maar het vehikel dat trussel. Volling ben ik, druk dwaam dit uit en ernaast uit een mutsje. Onderwijs naar het alleveren moment dat ik uitlaat en uitleppelen word. Boren van een boodschap. De ziel, vehikel van haar lichaam om een leven lang op mij te reizen. Dan dient hij aan.